Ik ben gezegend, alle dingen die ze hebben een reden. Nostalgisch, ik mis die tijd. Ik ben gezegend.